0: geregeld zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

feels so pretty. Always pretty. Pretty.

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

before. And tears, let me hold you like I never did.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbui. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 FM.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbui. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Sjaarloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Kroonstad, jouw radio. Kroonstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dat was mooi van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden namelijk geen treinen. En dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard door een wisselstoring geen treinen. En dat gaat tot een uur of 9 vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat één file in de regio, op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Kuiken, Nijmegen en Dukenburg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Roermond en Sittard. Dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de tweede ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de tweede groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dat is mooi van de ANWB. Er staat 1 file in de regio op de A73. Vanuit Venlo naar Nijmegen heb je tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. Ze aansluit over 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Nederland staan geen files, maar er is nog wel steeds vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden nog steeds geen treinen door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Zij je doet lena.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: bent zo sterk als een leeuw. Dat waren ze, Oranje. En vanavond om 10 uur, dan wordt de daad bij het woord gevoerd, vrienden van de radio. Zo sterk als een leeuw. Goedemiddag allemaal.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En hij staat weer aan hoor. We zijn er weer. Gelukkig wel. Vorige week had je ons even moeten missen. Maar vandaag zijn we weer helemaal live met de beste Nederlandstalige artiesten. Rutger van Barneveld met Lara Mila in het eerste uur. En in het tweede uur, hij komt

0: rammer van een plaat is dat toch van Justin de Wild en zijn Cheerio. Nou, gelukkig is hij gezond en wel.
1: Ja, Rutger. Ik hoor het elke keer van jou.
0: Nee, maar het was toch zo. Je, twee keer dat je geweest bent, was je. De eerste keer was je echt ziek.
1: Ja, dat kon ik niet komen.
0: En de tweede keer, toen je thuis was aangekomen. Volgens mij was je al een beetje ziek toen hier was.
1: Ja.
0: Maar dat heb je een beetje onder de dekmantel geschoven, toch?
1: Ja, en ik heb nog een keer met stemproblemen hier gezet. Kon bijna niet praten.
0: Nou,
1: maar
0: inderdaad.
1: Ben ik wel gekomen.
0: Kijk, en dat zijn de diehards.
1: Misschien vinden mensen dat ook wel fijn, hè? Als je
0: ja,
1: niet kan praten.
0: Absoluut.
1: Dus
0: dat is... ja. Ja, praten. Het Levensliedcafé natuurlijk. Dat doe je ook, hè? Eigenlijk ben je een beetje. Mij op mijn stoel gaan zitten, Rutger, toch?
1: Nou, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Jullie gaan misschien wel... Kijk, ik ga misschien wat dieper in op het,
0: ja,
1: op het artiestenvak.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: jullie gaan echt in op de muziek. Mm-hmm. En bij ons is het niet, zeg maar, ik ben die en die, ik kom een single promoten.
0: Ja.
1: Ik vind dat je een verhaal moet kunnen vertellen, zeg maar. En daar vind ik een podcast voor. Dus in zoverre zit ik niet in jouw, op jouw stoel.
0: Want
1: ik moet ook niet in de radio dingen komen.
0: Nee, dat zijn twee aparte...
1: Zeker, 100%. 100%.
0: Ja. Nou, ik heb hem gezien met Donnie.
1: Ja.
0: En daar ging je inderdaad de diepte in. Dat was mooi. Dan zie je, dan hoor je ook wat andere dingen, zeg maar.
1: Ja,
0: dat
1: maar ik
0: dat
1: denk,
0: is leuk.
1: Ja, maar ik vind dat ook wel nodig. Omdat mensen kennen ons vaak alleen maar vanuit televisie, de radio.
0: Ja.
1: Maar weten niet wat diegene moet doen om te bereiken. Om te kunnen bereiken wat ze graag willen. En daar moet je heel hard voor werken.
0: Dat is zo.
1: En dat weet niet iedereen. Dus dan kun je dat verhaal lekker vertellen.
0: Nee, ze zien alleen maar of jij op het podium staat... of op radio of tv bent, weet je wel.
1: Ja, en wat ze heel belangrijk vinden, wat je verdient, hè?
0: Ja.
1: Wat je verdient en oh, die verdient
0: maar
1: toch veel. En
0: dat is
1: toch...
0: echt Hollands, hè?
1: Ja.
0: Dat zijn Nederlanders.
1: Ja, dat klopt.
0: Lara, ook een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik hoor jou nog niet, maar ik wil je er wel bij hebben natuurlijk. Nu ben je er. Gelukkig.
2: Oh, ik dacht... Oh ja, kijk, nu hoor ik mezelf.
0: Lara, ik zei het net al buiten de uitzending. Je bent een beetje een sensatie aan het worden op de socials.
2: We doen ons best, hè?
0: Ja,
2: ik,
0: precies.
2: Weet je, gewoon veel plaatsen. Ja, je moet zichtbaar worden.
0: Ja.
2: En dat is een kwestie van goede content plaatsen. Goede kwalitatieve content.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik doe mijn best.
0: Ben je daar de hele dag mee bezig? Rutger is ook zo iemand, hè? Ja, Naomi zit daar natuurlijk ook achter.
2: Ja.
0: Maar om de hele
1: dank
0: dag...
1: Dank je. Ik denk, je geeft mij een compliment, maar eigenlijk mevrouw.
0: Ja, ja, zeker.
2: Nee,
0: ja,
2: beetje jammer dit.
1: Jammer.
0: Nee, niet jammer.
1: Nee, maar
0: dat is
1: zeker.
0: Het team van
1: zeker.
0: Rutger.
1: Ja, maar. Absoluut, absoluut. Ja.
0: Heb jij dat ook, een team?
2: Nee, in principe doe ik het alleen. Maar ik moet wel zeggen, er zijn altijd mensen. Ik werk heel veel samen met Christel Waas.
0: Wie is Christel Waas? Even voor...
2: Christel Waas is... zij promoot Nederlandstalige muziek.
0: Hé, hey, wat leuk.
2: Ja, dus nee, met haar werk ik heel veel samen. En ja, weet je, uiteindelijk moet je het zelf doen.
0: Mm-hmm.
2: Met je eigen kracht en je enthousiasme. Tenminste, daar moet ik het wel van hebben.
0: Ja.
2: Dus, of van hebben, dat klinkt ook zo stom. Maar
0: nee,
2: ik denk
0: maar...
2: gewoon dat enthousiasme helemaal in dit wereldje gewoon heel belangrijk is.
0: Ja,
2: ik
0: heel,
2: het er ook
0: heel
2: even aan.
1: Zeker,
2: maar,
1: ja, 100%. Je hebt gelijk.
0: Het is zo, Rutger, toch? Je bent niet voor alle artiesten. Je bent voor je eigen bezig natuurlijk, toch? Dat is wel belangrijk in dit vak. Eigenlijk
1: zeker.
0: Zijn jullie Lone Rangers wat dat betreft, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja.
1: Je moet het wel alleen doen.
2: Ja.
0: Zeker. En dat is belangrijk.
1: Wel een goed team om je heen verzamelen is wel heel belangrijk.
2: Ja.
1: Die het vertrouwen in je hebben en dat je weet, oké, daar wil ik naartoe. En daar ook in blijven geloven. Dat heb ik het afgelopen jaar ook gedaan. En dat is niet altijd makkelijk. Daar moet je soms
0: maar er zijn altijd
1: best
0: mensen,
1: wel wat hobbels voor nemen.
0: Er zijn altijd mensen die mee willen liften, hè, op jouw succes. En daar moet je voor waken, toch?
1: Ja, maar het is makkelijker op een varende boot mee te varen dan een sleepboot.
0: Ja.
1: Te creëren. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap
1: het. Op het moment dat je succes hebt, dan komen de mensen wel. Dan gaat het vanzelf.
0: Kijk maar naar de... Onze Justin, hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ze staan nu in de rij. En terecht, hè? Want ik bedoel, hij doet het hartstikke goed. Maar...
0: Terwijl hij al 10 jaar bij ons hier over de vloer komt, toch?
1: En hij doet al 10 jaar hetzelfde, hè?
0: Ja.
1: En waar waren ze dan die 10 jaar ervoor? Want
0: precies.
1: Toen deed hij precies hetzelfde.
2: Het is gewoon een goed liedje.
1: Het is een heel goed liedje. Alleen ik vind...
0: Het is een banger, toch?
1: Ja, maar ik vind wel dat het te veel aan het liedje hangt. Ik vind dat je... ook verder moet kijken. Iemand heeft talent.
2: Ja.
1: En die heeft hij ook gehad 10 jaar hiervoor.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: En dan gaat daar dan mee aan het werk, behalve nu die dat liedje heeft.
0: Ja, maar wees eerlijk, Rutger, Helena, je zingt hem nog steeds.
1: Mm-hmm.
0: En over 10 jaar, over 5 jaar, zing Justin dit nummer ook nog steeds.
1: Zeker.
0: Toch?
1: En terecht.
0: Het is en wordt zijn evergreen. En dat
1: zeker,
0: is mooi.
1: Ja.
0: Dat is ja, wel een goede bagage die
1: iedereen
0: die
1: heeft
0: die meeneemt.
1: Nodig. Iedereen heeft zo'n liedje nodig.
0: Dus, wat denk jij? Ga jij... ook met zo'n liedje komen, denk je?
2: Tuurlijk, we gaan ervoor.
0: Kijk,
2: als je er geen vertrouwen hebt, moet je ook niet aan beginnen, toch? Nee.
1: Zeker waar.
0: Een van die liedjes, dat is er een van jou, Rutger. Want dat is wel een liedje die in ons hoofd blijft hangen. Toch?
1: Dank je dan.
0: Nou, de nieuwe van jou, Zoele Zomerdag.
1: Ja, natuurlijk, die gaan we zeker doen.
0: Ja, met een beetje Amsterdamse tongval, toch?
1: Ik heb de zon in de zee zien zakken.
0: Ja. Zullen we hem even doen?
1: Ja, doe maar.
0: Rutger van Barneveld en Lara Mila bij Wij Houden het Hollands met Zwoele Zomernachten. Hier is de Rutger.

0: zit er een heel bekend riedeltje in. En ik zit te zoeken waar Franca Mirella of zo. Van,
1: Mykonos, Franca
0: Mykonos.
1: Mirella.
0: Kijk, dat was hij.
1: Dat zit er een beetje in verborgen.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: heb jij goed gehoord.
0: Ja, meestal ben jij het, Wim, die dat ondervangt. Wat is nou het geheim van zo'n liedje?
1: Hey, joh, ik kan hier een heel pleidooi houden, maar ik heb echt werkelijk geen idee.
0: Nee.
1: Mensen vinden het leuk en daar moet je geluk bij hebben. En dat heb ik met dit liedje. Het slaat enorm aan. De jeugd pikt het op. En daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, maar de ingrediënten van Emiel Hartkamp, toch? Dat is al een deel van je succes, denk ik, toch?
1: Nee, Emiel heeft hier helemaal niks mee gedaan.
0: Nee, echt niet. Wie heeft dit geschreven dan? Jijzelf?
1: Ikzelf met Rob van Zuilen en Jesper Hoekstra.
0: Maar wel opgenomen bij Emiel.
1: Nee, ik heb hem opgenomen bij Harold Queens, die ook Helena heeft gemaakt.
0: Oh ja, dat zei je net. Ja. En, nou, niet alleen Helena, ook de Engelbewaarder natuurlijk.
1: Engelbewaarder onder andere ook. Heel veel van Robert Pater. Nee, Emiel doet nog steeds dingetjes mee, maar de feeling met dit liedje had ik niet per se bij Emiel.
0: Nee. Nee, ik dacht, jij zweer bij Emiel, weet je wel.
1: Nog steeds. Het is een schat van een man. En daar heb ik echt de helft van mijn carrière aan te danken.
0: Zeker.
1: Dus ik ben die man eeuwig dankbaar. En daar blijf ik ook zeker naartoe gaan. Mm-hmm. Alleen, nu is de tijd niet voor zo'n liedje, denk ik.
0: Aha. Ja. Ja, dan hoor je nog eens wat, hè?
1: Ja, af en toe moet je een beetje switchen, leuk, denk ik. Ja.
0: Ja, precies. Om het leuk te houden, om...
1: Ja, het moet niet constant hetzelfde zijn.
0: Nee,
1: als je
0: dat
1: nu heel veel liedjes
0: zeggen,
1: van mij
0: inderdaad
1: naast elkaar legt, is het wel heel veel hetzelfde.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een keer wat anders.
0: Maar dit is Rutger van Barneveld, toch? Daar boeken...
1: Mijn eerste instantie zou je niet zeggen dat ik het was.
0: Mm, jawel.
1: Wel?
0: Dus, jawel. Ik had dat
1: niet met dit liedje.
0: Met jouw liedjes zet je toch een bepaalde handtekening neer.
1: Jawel, nu qua sound wel. Maar ik had niet verwacht dat dit liedje per se een liedje van mij zou zijn.
0: Mm.
1: Want ik vind het wel meer popgericht, zeg maar. Poppy-achtig. Dat past niet per se.
0: Ja, maar
1: bij mij.
0: De volkspop is heel erg in, hè?
1: Ja, maar daarom.
2: Het volkspop, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar dat had ik niet per se bij mij verwacht.
2: Nee, oké, meer echt
1: wel een volksjongen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Jij wel, hè, Lara? Jij is het echt een volkspop, denk ik. Ja, meer poppy dan volks, denk ik, toch?
2: Nee, volkspop. Ook echt wel dat volks, hoor.
0: Ja, maar waarom?
1: Dat past wel bij jou.
0: Ja.
2: Ja, maar wel die combi. Want anders wordt de pop wordt mij veel te. Nou, tuttig wil ik niet zeggen, maar nou, dat volksen, dat een beetje dat shalali, shalala, dat past ook wel bij mij.
0: Mm-hmm.
2: Maar beetje die combi.
0: Precies, als je optredens van jou ziet, ik zie de filmpjes voorbij komen, weet je wel, dan kan je ook een leuk feestje neerzetten, zoals Rutger doet.
1: Ja.
0: Dat is wel belangrijk, denk ik.
2: Ja,
0: je bent
2: een
0: goede entertainer.
2: Ja, dankjewel. Weet je, als je dat niet doet, dan heb je het publiek niet. En wat is het belangrijkste? Mensen willen feest.
0: Ja, je moet dat vuurtje gewoon aanwakkeren.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja. Dus als je geen feestje bouwt, ja, dan kun je wel heel goed zingen, maar dan...
0: Mm-hmm. Wie is het geheim bij jou erachter? Is dat Vredeveld en Rusje?
2: Dan heb je goed onderzoek gedaan. Dat is het geheim, ja.
0: Maar dat zijn toch de jongens uit het noorden? Daar gaat bijna heel Nederland naartoe om een liedje op te nemen.
2: Wel veel, hè?
0: Ja.
2: Wel heel veel. Ja, Yves natuurlijk, met Terug in de Tijd.
0: Ja.
2: En weet je, ze komen bij mij uit de buurt. Dus het is ook een beetje ons kent ons natuurlijk. Maar nee, hele leuke man om mee samen te werken. En kwaliteit staat op 1. Dus ja, dan moet je bij hun zijn.
0: Ja. Ook een leuk nummer. Had ik jou maar nooit gezoend. Is dat biografisch, autobiografisch? Of,
2: Nou, weet je... Ik
1: nu,
2: denk,
1: nu komt er een verhaal.
0: Nu komt er een...
2: Hebben jullie even? Oh, ik kom tegen wel bijna af. Nee, weet je, ik denk dat iedereen wel eens zoiets heeft meegemaakt.
0: Zeker.
2: Dus ik wel. Het gaat echt op de manier van dat je iemand hebt gezoend en dat je zo gek op iemand bent geworden dat je denkt van ja, maar dit past nu helemaal niet in mijn leven en het komt helemaal niet uit en dan word je verliefd terwijl je het helemaal niet wil. Weet je wel, dat.
0: Ja. Dat is verliefdheid, dus, toch?
2: Dat is verliefdheid. Ja. Helemaal in de rol. Ja, daar kun je niks aan veranderen. Daar kun je niks aan doen.
0: Zo is het. We gaan hem even doen. Lara Mila, ze is bij ons helemaal uit het verre Assen. Noord-Nederland moet ik zeggen.
1: Noord-Nederland.
2: Ja.
0: En dat vinden we alleen maar tof dat je wilt komen, Lara.
2: Tuurlijk, ik
0: super,
2: vind het hartstikke gezellig in Papendrecht.
0: Had ik jou maar nooit gezoend. Hier is ze. Nee,

0: we moeten een beetje zuinig zijn op de Nederlandstalige zangeressen. Daar zijn er niet veel van. En Lara is er gelukkig bijgekomen en had ik jou maar nooit gezoend.
1: Voel de zomer met de zonnigste zomerhit. Wij houden het Holland.
0: Met de nieuwe van Samantha Steenwijk.

0: Samantha Steenwijk op de radio. Wij houden het Hollands natuurlijk. En dat is haar nieuwe. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. En je hoort hem nu al bij ons op de radio. Dat gaat zo snel, jongens. Lara, ja, is Samantha een van je voorbeelden? Of heb je überhaupt een voorbeeld in de Nederlandstalige muziek?
1: Ja, ik zei het net ook tegen Rutger, maar dan komen we echt uit bij Monique Smit.
0: Monique Smit?
1: Ja.
0: Ja, maar die gaat zo als een malle, dat is niet te geloven.
1: Dat is echt niet normaal.
0: Ik denk dat elk beginnend zangeres zich eigenlijk daar wel aan wilt spiegelen, toch?
1: Ja, weet ik niet.
0: Wat maakt haar speciaal?
1: Nou, wat haar speciaal maakt, zij bouwt een feestjes. Zij heeft de whole package, als je het mij vraagt. Mm-hmm. Ze heeft de looks, ze kan zingen.
0: Zeker. Maar die heb jij ook?
1: De performance, dankjewel. Ja. Ik heb wel 3 uur slaap gehad. Nu nog wel, ja. Over 10 jaar, botox alles erin. Nee, maar dat is echt wel een voorbeeld van mij als je het mij vraagt.
0: Ja. Als ik nou zeg van over 2 jaar, waar ben je dan van plan te staan? Is dat een moeilijke vraag voor jou? Welke stap heb je dan gedaan die je wil doen?
1: Nou ja, weet je, kijk, ik zeg altijd Ziggo Dome. Want we hebben nu het Gelder Dome gehad. Dus dan moet je... ja, dan Ziggo Dome. Maar ik denk gewoon dat het heel erg belangrijk is dat je in de muziek, dat klinkt heel stom, maar dat je gewoon keihard werkt, mm-hmm. maar dat je 0 verwachtingen hebt.
0: Ja. Ik zeg altijd, je moet meters maken. Dat klopt toch wel, Rutger, toch?
2: Nou, in meters maken, maar je mag zeker wel denken van, nou, ik wil daar en daar naartoe werken.
0: Ja, dus ja maar je moet toch groot denken in deze wereld?
1: Ja,
2: zeker. En wie wil dat niet, een Ziggo of een Gelre Dome? Ja, en voor de een is het haalbaar en voor de ander niet.
1: Nee, precies.
2: Maar het zijn fantastisch mooie strevens, toch, om te hebben?
1: Daarom, weet je, je moet groot dromen.
2: Ja, zeker, absoluut.
1: Ja.
2: En wie weet gebeurt het.
1: Ja. Je weet het nooit. Het is,
2: jij kunt net zo goed raak schieten als...
0: ja, waarom niet?
2: Onze vriend Justin
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Zeker. Ja, zeker. Maar jij hebt ook raak geschoten, toch?
2: Ja. We zijn op weg.
1: Zeg maar gewoon ja.
2: We zijn op weg.
0: De valse bescheidenheid, hè?
2: Jawel, we zijn op weg. Ik ben tevreden over hoe het nu gaat.
0: Je hebt toch een leuke hits gehad, Rutger? Wees nou eerlijk.
2: Jawel, ik heb leuke dingen gedaan. Ik ben er ook enorm trots op. Weet je, ik heb samen met Cornelis superleuke dingen gedaan. Mm-hmm. Malle Pietje, Dikke Tien, Vier het Leven. Die hebben er echt wel goed uitgeschoten. Alleen het laatste jaar was gewoon even wat minder.
0: Mm-hmm.
2: En
0: maar,
2: zo eerlijk moet je ook zijn.
0: Ook iets wat ik zeg, je kan niet altijd 6 gooien natuurlijk.
2: Nee, maar ik had echt wel een vervelend jaar. Maar tenminste vervelend, ik ben getrouwd.
0: Mm-hmm.
2: Mijn aandacht ging gewoon even naar andere dingen.
0: Wat normaal is in een mensenleven, toch?
2: Ja, maar ik merk wel dat je in een vak zit waar je dus ook echt gefocust moet zijn op hetgeen wat je doet.
0: Hmm.
2: En ik heb die focus het afgelopen jaar niet gehad.
0: Nee. Maar ook jij bent maar een mens.
2: Ja, zeker.
0: Toch?
2: Absoluut. Oh, maar daar ben ik ook heel blij om. En ik ben ook heel blij met hoe het is gegaan. Hè? Want als ik nu kijk dat ik het nu allemaal zelf doe, wat meer vrijheid heb en zo, dat heeft ook wel weer zijn ding, hè?
0: Ja.
2: En zeg nooit, ik weet niet waar ik over 5 jaar ben.
0: Nee.
2: Maar voorlopig is dit goed.
0: We plukken de vruchten, toch?
2: Ja, joh, tuurlijk.
0: Zo lekker is het. Dus uitscheid, we gaan hem doen. Hier is hij, Rutger van Bellenveld.

0: Lekker nummer hoor. Rutger van Barneveld op de radio in de Zuid-Zuid. Rutger is al, hoe lang ben je al bij ons, Rutger? Is dat, loopt het al tegen de 8 à 9 jaar, denk ik, dat je bij ons hier...
1: Ruim, hè? Ik denk 10.
0: Want toen je binnenkwam, dan had je nog een heel andere look, volgens mij.
1: Ja, heel anders, ja.
0: Heb je daar ook aan gewerkt, aan je looks, door die jaren heen?
1: Nou, niet bewust aan gewerkt, maar ik denk dat je iedereen verandert op een gegeven
0: moment. Zeker, ja. Maar wel in je voordeel.
1: Nou, dank je wel. Dat vind ik een fijn compliment.
0: Ja, vanmorgen had ik een contact met mijn landelijke DJ-vriend, zeg maar. Dat is Marcel de Vries van Sterren NL.
1: Ja, wie kent hem niet?
0: En wie kent hem niet? En die heeft een leuk nummer uitgebracht. En ik zeg, Marcel, stuur hem even op. En dat heeft hij gelijk gedaan. Tezamen met de Doelhazen heeft hij een leuk nummer voor Oranje gemaakt.
1: Voor het Nederlands elftal.
0: Voor het Nederlands elftal.
2: Die heb ik ook gezien.
0: Ja?
2: Ja, die is leuk.
0: Hij is leuk, hè?
2: Ja.
0: En we gaan het nummer draaien, want hier is hij. Marcel de Vries op de radio bij Wij Houden het Hollands. Klaar.

0: Aankomende 5 juli is hij bij ons, deze Dean Sanders. En wat heeft hij een beuker van een plaat gemaakt? Deze is natuurlijk de regio-tip. En dat, ik wil niet dat je gaat, zo heet die. We praten even verder met Rutger en Lara. Ze zijn bij ons in het eerste uur te gast bij Wij Houden het Hollands. En bij gezond en welzijn natuurlijk. Heerlijk.
1: Ja.
0: Zo fijn dat je weer bent, Rutger. En jij ook, Lara. Yes. Teaser was de eerste Nederlandstalige eigenlijk. Hè? Want je hebt meer gedaan, toch? Je had ook al Engelstalig.
2: Ja, precies. Klopt. Dus eigenlijk sinds het Gelderdome in 2024, toen is het echt
1: dat ik opeens... Wat heb je dan gedaan bij Marco?
2: Ja, we hebben een medley gezongen bij Marco, ja. Je zat te denken, hoe denk kost er nou bij Gelderdome?
0: Hij zat te zoeken.
1: Ik zat zelf bij dat concert, dus nou zeg jij dat, dan denk ik, oh ja, tuurlijk.
0: Dat was dat blonde meisje.
2: Was je ook bij die afterparty?
1: Ik was bij de afterparty, ja.
2: Ja, dan hebben wij elkaar daar wel gezien.
1: Ja, 100%.
0: Wereldje is klein, jongens, van artiesten, toch?
1: Zeker, ja.
2: Heel klein, ja.
0: Maar dat was jouw opstap dus. En, maar verder stappen, dat is het moeilijkste, hè?
2: Ja, weet je, dat klopt. En dat is gewoon een kwestie van, denk ik, veel optreden, veel met de juiste mensen omgaan.
0: Kom er weer. Ja. Ja, is dat zo? Ja. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent in deze wereld?
2: Ja.
0: Dat is het wel een beetje, denk ik, hè?
2: Een groot deel misschien wel. Tuurlijk ook wel om wie je bent.
0: Mm-hmm.
2: Maar wie je kent is minstens net zo belangrijk, denk ik.
0: Zeker. Hey, teaser, een lekker nummer. Heeft het ook goed gedaan, volgens mij, hè?
2: Dankjewel. Ja, op de socials ging je echt heel lekker.
0: Ja, maar voor jou is dat toch het belangrijkste, de socials?
2: Ja.
0: Dat is waar de jeugd van tegenwoordig alleen maar voor leeft. Kijk, als ik Antonio, dan zie ik ook dagelijks vloggen. Ik zie de Rutger dagelijks vloggen. Ik zie jou dagelijks vloggen. Volgens mij leven jullie alleen voor de socials, toch?
2: Nou, bijna wel, ja.
1: Ik denk ook wel dat je er een klein beetje toe gedwongen wordt in deze maatschappij.
2: Ja, dat denk ik ook inderdaad.
1: Het is niet helemaal mijn ding. Maar het moet je ding zijn, omdat het is nodig.
2: Het is nodig, inderdaad. Ja. Ik vind het dan wel heel erg leuk. Maar als je dan ook naar je schermtijd kijkt, dan denk je wel eens van...
0: Jees.
1: Ja, dat snap ik.
2: Maar goed, het hoort erbij. En het is onderdeel van je werk. Dus ja, het is gewoon nodig.
0: Nou begrijp ik die 3 uurtjes slaap, Lara.
2: Jawel, hè? Ja. Het komt ergens vandaan.
0: Zo is het. Hier is de Lara Mila, een teaser.

0: bij Wij Houden het Hollands. Via Drechtstad FM, Merve Radio. We zijn live op Atos Radio en TV Ridderkerk.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Groove was klaar. Eindelijk weer met een echt Dries nummer, vind ik. En dat was Tante Jetje op de radio. We praten even in de finale met onze Rutger. En natuurlijk ook met Lara Mila, die helemaal uit as is gekomen. Ja, dat is een eindje sturen.
1: Wat een
0: eind, niet normaal, niet normaal.
2: Je moet het ervoor over hebben, en dat hebben we zeker.
0: Zo is het. Ja, dat is het wisselgeld van je carrière, toch, Lara? Toch? Zulke dingen. Je moet overal gezien worden, toch? En gehoord worden. Dat is belangrijk.
2: Ja, klopt. Dus ook met optredens. In het begin had ik heel veel, dat het best wel wat in het noorden was. En nu wordt je ook gewoon gevraagd, Werkendam laatst.
0: Het olievlekje wordt groter. Ja, zeker, zeker.
1: Ja.
0: Hey, Veenendaal was een bekend adres. Ja, daar komt Antonio en Frans vandaan.
2: Kijk, wat leuk.
0: Ja. Oh, hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Is het een rustdag of ga je weer vol gas tegenaan?
1: Ik ga dadelijk nog naar jullie collega's in België.
0: Oh ja, dat is waar. Je hebt een promodagje vandaag.
1: Nee, ja, en dan heb ik nog twee optredens staan. Dus ik ga nog lekker aan de bak.
0: Ja, zo is het. En bij jou, Lara? Is dit wel een rustdag voor jou?
2: Ik zou een optreden hebben, maar die ging toch niet door.
0: Mm-hmm.
2: En dus voor mij is het nu... Nou ja, ik moet nog even 2,5 uur terug
0: bruisen.
2: Dus maar ja, nee, verder is het even bij mijn neefjes op bezoek.
0: Ja, let wel een beetje op jezelf, hè. Dus 2,5 uur stuur, 3 uur slaap.
2: Ja, wel lief dat je dat zegt, want... Tenminste, ik herken dat wel heel erg bij mezelf. Dat je soms toch net wat over je grenzen heen gaat.
0: Precies.
2: Maar ja, weet je, je wil wat.
0: Mm-hmm.
2: Ik wou zeggen, je bent jong en je wil wat. Maar ik bedoel in de muziekwereld, hè?
0: Zo is het. Hey, we gaan allebei jullie nummers nog een keer draaien voor de klok van 1 uur. Rutger, hartstikke bedankt dat je...
1: Graag gedaan weer, jongens.
0: Dat je weer bij ons was.
1: En tot de
0: altijd
1: volgende
0: een feestje,
1: dan
0: weer. Ja, zeker.
1: Tuurlijk. Zin in.
0: We verlengen het gewoon bij deze, toch?
1: We verlengen het gewoon, natuurlijk. We verlengen het gewoon.
0: Doen we dat met jou ook, Lara?
2: Zeker. Superleuk. Okay.
0: Hey, veel succes met jullie nieuwe tracks.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Graag tot horens.
1: Tot horens.
2: Tot horens.
0: Hoi.
2: Hey.

0: gaan allebei de nummers nog een keer draaien.
1: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
0: Zeker, ze staan weer vol. Rutger van Barneveld is hier.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Leende en Beert Noord. Dat komt door een ongeluk. Op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug heb je ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: houden het Hollands.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Nou, we proberen het, hè. We proberen het natuurlijk. Hey, leuk dat je erbij bent. Welkom bij Wij Houden het Hollands. We zijn in Zuid-Holland te ontvangen natuurlijk via verschillende radioomroepen. Dat zijn Drechtstad FM, 95.7 MHz en 105 MHz. Dat is voor Dordrecht en Papendrecht. We zijn te ontvangen in Zwijndrecht, Hiansdam en ook in Hendrik in de Wambach via Atos Radio. Via Merve Radio bedienen wij Sliedrecht en ook Hardingsveld-Giessendam. En ook nog Ridderkerk, jawel, Bolnes, Slikkeveer. En ja, belangrijk tegenwoordig, we zijn live op DAB in Zuid-Holland. En dat vinden we ook leuk natuurlijk. Of online kan je in heel de wereld meeluisteren. De Nederlandstalige plaatjes, daar zijn wij voor. En dit is ook zo'n zanger die al jaren bij ons langskomt. Menno Abbe is hier. En hij heeft een nieuwe single.

0: Abben. Ja, hoe spreek je daar eigenlijk uit? Wat betekent liefde voor niets? Voor jou, liefde betekent liefde. Ja, moeilijk allemaal, hè. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Wij houden het Hollands. We hebben er heel veel zin in, want de leukste Nederlandstalige artiesten zijn bij ons. En vrienden, echt twee vrienden van dit radioprogramma, dat zijn Antonio en Frans. En ze zijn weer uit Veenendaal richting Papendrecht gekomen. Goedemiddag, Antonio.
1: Goedemiddag.
0: En ook Frans natuurlijk. Jij mag meepraten, of Frans. We doen er helemaal niet moeilijk over. Trek hem een beetje naar je toe, of kom dichter bij de microfoon zitten. Hoe zitten jullie erbij, jongens? Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, goed. Ik mag zeggen goed. Ja. Goed en blij. Dus.
0: Ja, maar Rutger is nog binnen, je hoort het.
1: Rutger hoor je van een kilometer afstand nog, hè?
0: Leuk. Nieuwe single, Bam Bam.
1: Bam Bam, twee nieuwe singles eigenlijk, hè? Een duet met Bobby Prins.
0: Hey. Ja, inderdaad. Daar hebben we eigenlijk, die hebben we eigenlijk niet goed meegekregen, om het zo te zeggen.
1: Nee,
0: jammer.
1: Dat klopt.
0: Waarom niet?
1: Omdat het eigenlijk meer een wens was om dat te doen. Mm-hmm. Ik vond dat gewoon leuk. Ik wilde met oude...
0: Bobby Prins is een icoon in de Nederlandstalige muziek. Laten
1: vind ik wel.
0: Nederlandstalige Vlaamse muziek, hè?
1: Ja, een beetje de...
0: Twee bloedrode rozen. Wat hebben we nog meer?
2: Cafeetje natuurlijk, hè?
0: Het cafeetje, ja. Zullen we daar even een Bobby Prins doen, jongens? Dat is misschien wel leuk, toch?
2: Ja, zeker.
0: Misschien dat we de nieuwe van jullie samen ook in het systeem hebben staan. Ik hoop het. En dan gaan we hem natuurlijk even draaien.
1: Ja, die is ook heel lekker.
0: Maar het gaat goed met jullie. Jullie zijn druk, hè?
1: Ja, we zijn keidruk. En alles gaat weer een beetje op zijn plek, zeg maar. De revalidatie gaat heel goed. Onze fanreis ging heel goed. Nieuwe single uit. Nieuwe plannen. En zo gaan we gewoon door.
0: Ja, we kunnen het uurtje gewoon vullen, denk ik, hè?
1: Ik kan makkelijk een uur vullen.
0: Ja, zeker. Ja. We gaan de nieuwe single even draaien, Bam Bam. En dan praten we zo dadelijk even met jullie verder.
1: Lijkt me een goed idee.
0: Yo!

0: vriendjes van dit radioprogramma. Ik ben blij dat ze er weer zijn. En altijd leuk en gezellig als jullie bij ons op de stoel zitten natuurlijk. En gelijk aan het vloggen. Dat gaat maar door, Antonio, toch?
1: Ja, die telefoon die heeft meer vingerafdrukken, denk ik, als weet ik het wat.
0: Hoeveel verslaat je er in een jaar?
1: Ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, Frans.
0: Zeg het even. Drie is gevuld.
1: Maar ik heb eerlijk gezegd, ik heb 3 telefoons.
0: Jee, ja, ik ben bang als die kapot gaat, dat je...
1: Ja,
0: kan me voorstellen. Hey, Bam Bam, doen we een beetje denken aan Boom Boom, toch?
1: Dat komt heel dicht in de buurt.
0: Ja, precies. Heb je weer zo'n banger nodig, Antonio?
1: Eigenlijk wel. De zomer die komt eraan. En toen Bam Bam voorbij kwam, de melodie en de tekst heb ik dan zelf gedaan. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Want Modern Talking heeft ook 35 keer hetzelfde
0: riddeltje
1: gedaan.
0: Ja.
1: Dus waarom zou ik dat niet kunnen? En toen kwam Bam Bam om de hoek en toen kwam ik in de studio. En toen kreeg ik weer exact hetzelfde als 20 jaar geleden met Boom Boom.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja.
0: Wat kreeg je dan?
1: Maar zou je dat wel doen?
0: Ja.
1: Het past niet bij jou. Het is weer een beetje rap. Het is weer dit. Het is weer dat. Toen dacht ik, ja, goede tip. Deze gaan we doen.
0: als er een links zegt, zeg jij gewoon rechts.
1: Ja, heb ik altijd al gedaan.
0: Ja, maar dat is jouw identiteit, denk ik, toch?
1: Ja, het is misschien ook een valkuil. Hè? Want bij sommige dingen, dat zie ik wel om me heen. Waar ik nee tegen zeg, zeg een ander ja tegen. En andersom. En dan zie je wel dat sommige dingen misschien wel goed uitpakken. En sommige dingen net niet.
0: Mm-hmm.
1: Zo gaat het ook.
0: That's live, man, toch?
1: Ja, zo gaat het.
0: Ja. Lekker dat je weer bent, ook Frans natuurlijk. En wat fijn, Frans, dat het weer iets beter met je gaat.
2: Ja, gelukkig
0: toch?
2: Wel, ja.
0: Ja, wel, ja. Dat is je belangrijkste goed, je gezondheid op aarde. Toch?
2: Zeker weten. Zeker.
0: We moeten genieten en blijven genieten natuurlijk. Ja. We gaan zo verder praten, maar eerst even Simone Everzijk op de radio met Ik Doe Wat Ik Wil.

wild liedje. Richard, ik wil je even sterkte wensen, vriendje. En hopelijk ben je er volgende week weer bij. En ik ga deze plaat even voor je meedraaien. En ik weet zeker dat ik je daar een plezier mee doe. Dit is de vrouw van Robert Pater. En die zingt ook verschrikkelijk goed. Hier is het Dora en alles gaat voorbij.

Een beetje een lappenmans, maar het komt goed hoor. Dora voor jou, oud nummer van Marianne Weber. En alles gaat voorbij. Vrienden, vanavond om 10 uur. Ja, dan gaat het beginnen voor Nederland. Wereldkampioenschappen in Amerika. En wat gaan ze doen? De Havenzangers en Oranje Kampioen.

0: zelf aan gedacht, Antonio, om ook een keer een oranje liedje te maken?
1: Nou, ik zit er net aan te denken. Ik denk, nou, bam, bam, dan maar gewoon knal, knal of zo.
0: Ja, precies. Maar ja, dan moeten ze wel een paar wedstrijden gaan winnen natuurlijk. Want nou, dan gaat het vuurtje aan, hè?
1: Maar nou, vanavond Japan. Ik denk wel dat ze dat lukt, toch? Of niet?
0: Ja, vanavond, is het Japan?
1: Ja, ja, ik ben niet van voetballen, maar dat weet ik dan wel.
0: Ja, maar ja. Ja, ik moet het allemaal nog zien. Ik word pas fan als... In de halve finale staan.
1: Nou, ik ben eigenlijk geen voetbalfan. Maar
0: ik ook niet, daarom.
1: Maar als ze nou wel hun best doen en ze winnen een paar wedstrijden en zo, dan is het voor ons ook weer leuk. Word je wat meer geboekt en
0: precies.
1: Zo. En dan doe ik ook een oranje shirt dan. En ja, dan sta ik wel achter Nederland natuurlijk.
0: Ja, dan komt het chauvinisme boven, toch?
1: Ja, dan is het. Ik heb er geen verstand van, geen moe. Ik heb ooit een keer in mijn leven één keer lopen vlaggen. Dat heb 10 minuten geduurd. Ben ik van het veld afgehaald.
0: Ja, dus ga jij maar achter de bar staan.
1: Ja, ze zeiden van dat wordt helemaal niks.
0: Frans, ben jij een voetbalfan?
2: Ik ben wel een voetbalfan, ja. Natuurlijk wel de belangrijke dingen vind ik leuk. Mm-hmm. Ik heb ook inmiddels de oranje vlaggetjes klaarleggen. Vlak bij de kliko. Hoef ik niet zo ver te lopen van de week.
0: Wacht jij tot vanavond, tot ze de wedstrijd gewonnen hebben... en dan ga je ze pas ophangen, of niet? Of ga je ze dadelijk al ophangen?
2: Ik heb thuis wel het een en ander hangen, ouw. Zelfs ochtends in mijn koffieuurtje. Oranje badjas aan.
0: Leuk, man.
2: Hoort er toch bij, hè?
0: Ja, dat is het chauvinisme. Dat vind ik leuk. Vlaanderen. De grootste zanger van Vlaanderen natuurlijk, Bobby Prins.
1: Ja.
0: Marinaio was ook zo'n mooi nummer van hem, ken je
1: ja,
0: die?
1: Ja, Marinaio.
0: Ja, altijd weer.
1: Ik hou van die oude liedjes.
0: Ja, precies.
1: Ik hou van Bobby Prins. Daar ben ik mee opgegroeid als kind zijnde. En bij ons werd niks anders gedraaid als die stijl muziek. En toen kwam mijn wens om een keer met Bobby een duet te doen. En dat wilde ik eigenlijk vroeger ook al met Stella een keer. Of met Marianne Weber. Of noem al de oude genre.
0: Ja.
1: En toen heb ik laten bellen naar het Bobby Prins. En die zei ineens, ja hoor, dat vind ik geen probleem. Vind ik wel leuk.
0: Zie je dat jij ook een instituut bent? Anders had hij nee gezegd.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus je betekent best wel wat in de Nederlandstalige muziek.
1: Nou,
0: maar dat is jouw valse bescheidenheid, denk ik, Antonio, toch?
1: Dat weet ik niet.
0: Je mag best zeggen dat je een artiest bent. Een van de artiesten van de Nederlandstalige muziek.
1: Ik ben zanger van Nederlands. Ik ben artiest.
0: Precies.
1: Of bekend dat niet. Maar gewoon, we doen het leuk.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Zullen we hem even doen? We gaan hem even lekker draaien. Bobby Prins op de radio. Tezamen met Antonio. Hier zijn ze met Hou Me Vast.

Ze zijn natuurlijk met Antonio Holske, tezamen met Bobby Prins natuurlijk op de radio. Lieve vrienden van de radio, het wordt tijd voor een grote vriendin van Rob de Leeuw.

Zeker, we praten zo verder met natuurlijk Antonio. Maar eerst even gezelligheid. We gaan de warmte opzoeken, vrienden. En dat doen we met Jeroen van Zijls. Een paar weken geleden was hij hier met zijn nieuwe track, De Griekse Nacht.

0: Zanger die fantastisch aan de weg timmert. Deze ja, vriend van de show eigenlijk. En dat is die zeker aan het worden. En altijd leuk als die komt. Jeroen van Zijlst. En we praten natuurlijk even met Frans en Antonio verder. Frans, jij staat altijd een beetje in de schaduw van Antonio. Is dat wel eens moeilijk of niet?
1: Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Ik ben zelf terughoudend van karakter. Ik vind het mooi als alles in goede banen loopt bij hem.
0: Ja.
1: En op de achtergrond ben ik erbij. En dan,
0: dat is het succes, de succesformule van jullie relatie, denk ik. Hè? De tegenovergestelde karakters, denk ik. Of niet, Antonio?
2: Ja, wij zijn plus en min.
0: Plus en min, ja.
2: En we zijn al 28 jaar samen. Frans is nog steeds heel gelukkig. En,
0: Antonio ook.
2: En zo gaan we gewoon door. Nee, maar dat is, weet je, dus ik denk elke relatie heeft wel een ja en een nee. Want anders klopt het ook weer niet.
0: Mm-hmm.
2: En we overleggen wel alles, dat moet ik wel zeggen. Op tv-gebied en dat soort dingen. En voor de muziek. En hij zegt meestal, als jij denkt dat het goed is, dan moet je het gewoon doen. En als het een keer fout gaat, dan hebben we pech. Want dan komt de volgende wel weer.
0: Precies. Ja. Ja, ik zei in het vorige uur, je kan niet altijd zes gooien, toch?
2: Nee, dat gaat niet. En ik ben wel blij dat de Frans ja zei toen bij het programma Bons op het Kamp. Hij wilde eerst niet. En toen zei ik, nou, als je niet wil, ik ga het wel doen.
0: Mm-hmm.
2: Dan kijk ik als ik iemand anders erbij kan betrekken. En toen zei hij van... Nou,
0: ja, maar dat kan toch niet?
2: Ja,
0: toch?
2: Ja, maar dan je moet toch wat doen.
0: Jullie
2: dan,
0: zijn
2: toch?
0: Een twee eenheid.
2: Ja, maar als iemand niet wil, dan moet je het
0: ook
2: respecteren.
0: Je kan het ook niet afdwingen, inderdaad.
2: En toen zei ik tegen hem, nou, vlieg 200 euro per week. En dan zei hij ineens ja. Nee hoor, nee.
0: Zakgeld.
2: Hij zei gewoon van, weet je wat, als ik terug mag kijken. Want wij kijken het programma terug,
0: mm-hmm.
2: van tevoren. En als er dan niks geks in zit of niet dat we mensen beschadigen of zo, dan doe ik wel mee. En dat was ook meteen goed bij RTL. Die zeiden van, dat is prima. En toen zijn we ook begonnen. En van de week erop zijn we toen gaan filmen. En dat ging eigenlijk vanzelf, want wij hadden niks bijzonders. Wij doen ook de woonwagens schoonmaken. En wij gaan ook een bank uitzoeken en een behang. En we hebben ook wel eens ruzie bij de McDonald's. Dus ja, waarom niet?
0: That's life.
2: Ja.
0: That's reality.
2: Toch? Ja, dit is gewoon hoe het is.
0: Hey, we hadden net even, om even een ander praatje te houden. We hadden het over Boom Boom.
2: Ja.
0: En jij zei van, we kunnen hem nog een keer afstoffen. Proberen. En kijken of die in deze nieuwe generatie ook werkt. Maar ik denk dat je hem bij elk optreden wel een keertje doet. Of is dat niet zo?
2: Altijd.
0: Zie je?
2: Ja, van begin tot eind. Ik kom ermee binnen.
0: Mm-hmm.
2: Mensen herkennen jullie nu een nieuwe generatie weer aan door de programma's wat we hebben gedaan. Vroeger was het een moeilijk liedje. Het heeft een jaar geduurd voordat iedereen het leuk vond. En misschien is dat wel de kracht van het liedje dat je hem moet leren kennen.
0: Ja.
2: En na 20 jaar werk ik nog steeds erop. En daarvoor hebben we nu dan Bam Bam eigenlijk. Het is een beetje in die genre.
0: Een beetje het antwoord op Boom Boom, toch?
2: Ja, een beetje wel.
0: Ja, maar waarom niet gewoon Boom Boom weer?
2: Dat hebben we 4 jaar geleden gedaan met Chantal's Pyjama Party. Daar was hij in één keer helemaal booming.
0: Dat was leuk.
2: Mooie woordspeling. En toen zeiden we, nou, moeten we een nieuwe clipje maken? Nou, dat doen we wel. Toen hebben we hem een beetje opgefrist. En toen kwam hij opnieuw uit. En stond hij overal in de lijsten ook. Allemaal overal op de A-kant. En van de rotatie. Zeg het eens.
0: De A-rotaties.
2: A-rotaties. En daar was ik heel blij om. Maar om dan nog een keertje te doen. Dan nog een keertje en nog een keertje.
0: Ja, dan ben je moe, toch?
2: Ja, dat moet je dan niet willen. Want dan ga je, denk ik, zeg je dat? Netjes gezegd. Dan ga je het liedje kapot maken, denk ik.
0: Ja, ja. Dat moet je ook niet doen.
2: Nee.
0: Dus het is jouw evergreen. En we gaan hem toch even doen, Antonio. Op de radio.
2: Hij blijft leuk.
0: Hij blijft mooi en leuk. Oh.

0: Frankie Velken was dat bij Wij Houden het Hollands.
1: Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
2: Hey Robbie, Priscilla Opelveer, wanneer draai jij nou eens mijn nieuwe single?

0: Antonio, hier houden wij van. Hè? De echte levenslied, weet je wel. Dat is, zulke zangeressen moeten we koesteren, toch?
1: Dit is muziek, hè?
0: Dit is muziek.
1: Ja, precies. Dit is muziek. Muziek waar we van houden. Dit is een beetje de nieuwe slag. Marianne Weber, Corrie. Ja, wat zou ik zeggen? De nieuwe generatie is opgestaan.
0: Ja, weet je dat achter Fatty Nijboer en Priscilla Ophoff, dat echt Marianne Weber erachter staat?
1: Ja, ja. Ja, vind ik trouwens ontzettend goed.
0: Ze worden echt gecoacht door hun, hè?
1: Ja, want,
0: Priscilla zat de laatste keer hier en toen kreeg ze een appje van dat ze het leuk vond dat ze mee zat te luisteren, weet je wel. Dat vind ik toch leuk, weet je wel.
1: Zeker.
0: Ze houdt het nog wel in de gaten, Marianne Weber.
1: Dat doet ze zeker wel. Wij hebben heel af en toe contact met haar en ze vindt het ontzettend leuk en ze vindt de nieuwe generatie ook leuk.
0: Mm-hmm.
1: En zij is toch wel een dame, moet ik zeggen, wie toch wel de trend heeft gezet voor het levenslied voor de dames. Een beetje zangeres zonder naam in die stijl ook allemaal.
0: Ja,
1: ik luister nog steeds graag naar haar.
0: Ja, precies. Ja, maar jij houdt echt van het oude Nederlandstalige levenslied.
1: Ja, echt van die jankplaten. Ja? Ik vind het heerlijk.
0: Hey Antonio, Bam Bam. We gaan je terugzien, hè? Dat weet ik zeker op televisie.
1: Wie weet, zou leuk zijn. Maar, en misschien met Bam Bam, je weet het maar nooit.
0: Mm-hmm.
1: Maar weet je, we zijn met zoveel leuke nieuwe dingen bezig. En ik hoop gewoon dat het allemaal van de grond komt wat ons aangeboden is. Ik kan niet zeggen wat het allemaal is, want het is heel vervelend om dan niks te kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Terwijl jullie doorgaan met al die vragen natuurlijk. Maar,
0: dan zijn we van de radio, toch?
1: maar Bam is gewoon een inleiding. En we merken gewoon dat daar best animo over is, dat mensen het leuk vinden. Sommige zenders vinden hem trouwens niks aan. Hè? Dat zeg ik er ook heerlijk bij. Die zeggen van, ja, dat vind ik niet bij ons passen. Nou,
0: muziek
1: dat mag ook.
0: Is smaak.
1: Vind ik ook. En,
2: dat is waar.
1: En daarom gaan we gewoon door met alles wat we zelf leuk vinden.
0: Maar wat ik wel vind, ik denk dat een radiozender moet neutraal blijven, weet je wel. Die moet gewoon alles draaien wat er hem aangeboden wordt. Nou ja, echt alles, dat wordt voor ons onmogelijk natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Maar ze moeten wel jullie blijven steunen, vind ik.
1: Vind ik ook. Ik vind een zender die moet dan niet gaan kiezen wat hun leuk vinden, maar die moeten denken van de fans van de artiest moeten ook de nieuwe single horen van
0: precies.
1: Pietje of Henk.
0: Een zender moet het niet inkleuren.
1: Nee, vind ik niet.
0: Kijk, en daar zijn we toch waar we wezen moeten. Antonio en Frans, dankjewel dat jullie weer de tijd en
2: wederzijds
0: hebben genomen om bij ons te zijn. Ik vond het weer hartstikke gezellig en hartstikke leuk. En hopelijk, ja, in lengte van jaren, maar dat hoeven wij niet af te spreken, want dat doen we gegarandeerd.
1: Oh, ja,
0: gaan we je terugzien, toch?
1: Jullie weer bedankt en voor alle aandacht. En wij zijn bijna een kind aan huis bij jullie.
0: Zeker.
1: Dus, mooi kan het niet.
0: De stamgasten noem ik het altijd, toch?
1: Volgende keer doen we een wijntje erbij. Het is toch
0: zo is het, zo is het. Bam, bam. Frans, vanavond heel veel plezier met voetballen natuurlijk.
2: Dankjewel.
0: Ja, blijf me in de gaten houden, hè, die Antonio.
2: Zeker.
0: Tot de volgende keer, jongens.
1: Dankjewel.
0: Bam, bam. We doen het nog een keer.

0: lekker zo op de radio op de zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Bam, bam. Volgende week hebben we ook weer een bomvol programma, moet ik zeggen, bij Wij Houden het Hollands. En ik ga je bedanken. In ieder geval dat je luisterde via Drechtstad FM, via Merve Radio, via Atos Radio en natuurlijk RTV Ridderkerk en via DAP. Volgende week weer eenzelfde uitzending, maar met andere artiesten.
1: Wij Houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: De koning van de Polonaise, daar gaan we mee stoppen, vrienden. Tot aan de klok van 1 uur hoor je hem, Marco de Hollander. Hier is hij met zijn nieuwe zomerhit.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigeren vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De vier verdachten in de zaak zijn samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Cor en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle vier. De vier werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circus tent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fouten hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer, zonnig, tropische temperaturen, tot 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, niet zo warm als vandaag, 24 tot 26 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Alles mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A2 maar dan richting Maastricht tussen Knoppen Deendeheide en Leende 10 minuten extra. En een kwartier extra ben je onderweg op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Etten-Leur en Sint-Willebroord staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de N289 Goes-Putten. Die is tussen Rinnand en Tolen in beide richtingen dicht door een brand langs de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigerden vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De vier verdachten in de zaak zijn samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Cor en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle vier. De vier werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circustent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fout hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer, zonnig, tropische temperaturen, tot 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, niet zo warm als vandaag, 24 tot 26 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Alles mooi van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 90 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nu de meeste vertraging. Eerst tussen Leendeheide en Leende 10 minuten extra. Verderop tussen Weert-Noord en Kelpen-Ole doe je er ook 10 minuten langer over. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp is de vertraging 10 minuten. En dat geldt ook voor de A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigerden vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De 4 verdachten in de zaak staan samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Cor en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle 4. De 4 werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circustent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fouten hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdiensten het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer, zonnig, tropische temperaturen, tot 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, niet zo warm als vandaag, 24 tot 26 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land staat er al 110 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Leendeheide en Budel een kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid. 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigerden vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De 4 verdachten in de zaak zijn samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Cor en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle 4. De 4 werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circustent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fout hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer, zonnig, tropische temperaturen, tot 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, niet zo warm als vandaag, 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Het is erg druk in het zuiden van het land, met bijna al 200 kilometer file inmiddels. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel ook een half uur oponthoud. Het rijdt daar langzaam op 12 kilometer. De A27 Utrecht richting het zuiden, voor Werkendam 20 minuten vertraging. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor Eerde is dat het geval. Hier is de linker rijstrook dicht, er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Venray Noord 7 kilometer file met een kwartier op elkaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: DZM Show.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben gesmokkeld. De politie kwam de lading op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen de coke gevonden. De cocaïne werd door de politie vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. De zaak van 1 man moet nog voorkomen. 2 van de 3 overige mannen hoorden 4 jaar tegen zich eisen. De hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En een fietser is bij een ongeluk zwaar gewond geraakt op de rotonde van het burgemeester Meijnesplein. De vrouw zou volgens de politie tegen een paal zijn gefietst. Het slachtoffer verloor veel bloed en moest daarop gereanimeerd worden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is. En de NS heeft de staking die vakbond FNV in het openbaar vervoer aankondigde bevestigd. Vorige maand maakte FNV bekend dat ze woensdagochtend 24 juni gaan staken. De bond wil dat de voornemens van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen en de uitkeringen van de WW en de WIA te verlagen van tafel gaan. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends zullen in het hele land geen treinen rijden. Ook de RET laat weten dat bussen, trams en metro's niet rijden tot 8 uur. En Feyenoord heeft haar eerste zomerse versterking gepresenteerd. De Belg Charles van Houten wordt overgenomen van het Franse Nice. De Belg tekent in Rotterdam een contract tot en met 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice in de Franse competitie. Daarin kwam de middenvelder niet tot scoren. En dan nog het weer, zonnig met zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, met zelfs een kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog, de temperatuur gaat nog wel naar beneden. Het wordt morgen dan maar 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de AWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knooppunt Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartiervertraging. De A20 Hoek-Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer, met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation

Yippee! I seen these gush riders, you know, up there in the sky. I

0: van 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben gesmokkeld. De politie kwam de lading op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen de coke gevonden. De cocaïne werd door de politie vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. De zaak van 1 man moet nog voorkomen. 2 van de 3 overige mannen hoorden 4 jaar tegen zich eisen. De hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En een fietser is bij een ongeluk zwaar gewond geraakt op de rotonde van het burgemeester Meinesplein. De vrouw zou volgens de politie tegen een paal zijn gefietst. Het slachtoffer verloor veel bloed en moest daarop gereanimeerd worden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is. En de NS heeft de staking die vakbond FNV in het openbaar vervoer aankondigde bevestigd. Vorige maand maakte FNV bekend dat ze woensdagochtend 24 juni gaan staken. De bond wil dat de voornemens van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen en de uitkeringen van de WW en de WIA te verlagen van tafel gaan. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends zullen in het hele land geen treinen rijden. Ook de RET laat weten dat bussen, trams en metro's niet rijden tot 8 uur. En Feyenoord heeft haar eerste zomerse versterking gepresenteerd. De Belg Charles van Houten wordt overgenomen van het Franse Nice. De Belg tekent in Rotterdam een contract tot en met 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice in de Franse competitie. Daarin kwam de middenvelder niet tot scoren. En dan nog het weer. Zonnig met zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe. Met zelfs een kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat nog wel naar beneden. Het wordt morgen dan maar 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt ook in het zuiden van het land. Inmiddels alweer achter ons, maar nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken ook nog files met veel vertraging, zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel. En er staat daar 14 kilometer file. De A16 Belgische grens richting Breda. Daar gebeurde nog op knooppunt Galder. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: drukste moment van de avondspits ligt achter ons, ook in het zuiden van het land. De meeste files worden voorzichtig gaan, ook wel korter. Wat nog opvalt is de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdriel ook nog eens 20 minuten oponthoud. En tenslotte geldt dat hetzelfde voor de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N256 Goes-Zierikzee, die is in beide richtingen dicht bij Kortgene voor een politieonderzoek. Verkeer wordt op de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de tattoo-killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de 4 verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle 4 de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben ingevoerd. De politie kwam de lading drugs op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen de coke gevonden. De cocaïne werd vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. De zaak tegen 1 man loopt nog. 2 van de 3 mannen hoorden 4 jaar tegen zich eisen. De hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tijdens het Varend Corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van de groepen biologische bloemzaden uit en gaan in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt. Die zouden volgens hen slecht zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. De organisatie van het Bloemencorso zegt tegen de WOS dat er een gesprek gepland staat na het Varend Corso en dat er gewerkt wordt met een duurzaamheidscoach. En Feyenoord heeft haar eerste zomerse versterking gepresenteerd. De Belg Charles van Houten wordt overgenomen van het Franse Nice. De Belg tekent in Rotterdam een contract tot medio 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice in de Franse competitie. Daarin kwam de middenvelder niet tot scoren. En dan nog het weer. Zonnig met tropische temperaturen. Het is 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, met zelfs hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. De meeste files van de avondspits lossen ook nu snel op in het zuiden van het land. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel 8 kilometer met een kwartier op onthoud. En de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam, daar 7 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: De laatste files van de avondspits ook in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting de Belgische grens voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dan komt op binnen de N57 Brouwersdam richting Middelburg voor Kampenerland 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N256 Goes richting Zierikzee. Bij Zierikzee-Zuid is een politieonderzoek aan de gang. In beide richtingen is de weg dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Het Radio Rijnmond Nieuws. Mijn naam is Philip van Nes. De 32-jarige man die maandag zwaar gewond raakte bij de steekpartij op de opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikje door Ambacht heeft dat zelf gedaan, zo zegt de politie. Na grondig onderzoek zou zijn gebleken dat de man zichzelf heeft verwond. 'S Middags kwam de melding binnen over de steekpartij. Direct daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is er ook een verdachte opgepakt. Die is volgens de lezing van de politie niet degene die de man gestoken heeft. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de tattoo-killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tijdens het varend Corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van groepen biologische bloemzaden uit en gaan ze in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt. Volgens de groepen zouden die pesticiden slecht zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. En technisch directeur Mark Ruil van Excelsior had vandaag een drukke dag in Rotterdam. Vandaag zijn er namelijk twee spelers gepresenteerd op Woudestein. Zo namen de Kralingers rechtsback Marlon van der Wetering over van FC Eindhoven. De 18-jarige rechtervleugelverdediger brak afgelopen seizoen door in de lichtstad en is international van Jamaica. Van der Wetering blijft tot 2029 bij Excelsior. En daarnaast werd er ook in de regio gekeken. Zo speelt middenvelder Daniel van Vianen volgend seizoen bij de Eredivisionist. Van Vianen maakte afgelopen twee seizoenen indruk bij FC Dordrecht, ondanks dat hij een groot gedeelte van het seizoen moest missen met een kruisbandblessure. Van Vianen tekent een contract tot en met 2029 met een optie voor nog een seizoen. Tot slot het weer. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. Geen files meer in het zuiden van het land, maar wel twee wegafsluitingen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard is de afrit dicht door een hevige brand. En datzelfde geldt in de andere richting van Eindhoven naar Maastricht. En tot slot er valt ook nog op de N256 Goes-Zierikzee. Daar is bij Zierikzee-Zuid een politieonderzoek aan de gang. De weg is dus dicht in beide richtingen. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: nieuws van 8 uur.
1: Het Radio Rijnmond Nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De 32-jarige man die maandag zwaar gewond raakte bij de steekpartij op de opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikje door Ambacht heeft dat zelf gedaan, zo zegt de politie. Na grondig onderzoek zou zijn gebleken dat de man zichzelf heeft verwond. 'S Middags kwam de melding binnen over de steekpartij. Direct daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is er ook een verdachte opgepakt. Die is volgens de lezing van de politie niet degene die de man gestoken heeft. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de tattoo-killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tijdens het varend corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van groepen biologische bloemzaden uit en gaan ze in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt. Volgens de groepen zouden die pesticiden slecht zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. En technisch directeur Mark Rijl van Excelsior had vandaag een drukke dag in Rotterdam. Vandaag zijn er namelijk twee spelers gepresenteerd op Woudestein. Zo namen de Kralingers rechtsback Marlon van der Wetering over van FC Eindhoven. De 18-jarige rechtervleugelverdediger brak afgelopen seizoen door in de lichtstad en is international van Jamaica. Van der Wetering blijft tot 2029 bij Excelsior. Daarnaast werd er ook in de regio gekeken. Zo speelt middenvelder Daniel van Vianen volgend seizoen bij de eredivisionist. Van Vianen maakte afgelopen twee seizoenen indruk bij FC Dordrecht, ondanks dat hij een groot gedeelte van het seizoen moest missen met een kruisbandblessure. Van Vianen tekent een contract tot en met 2029 met een optie voor nog een seizoen. Tot slot het weer. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 9 uur.
1: Het Radio Rijnmond Nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De 32-jarige man die maandag zwaar gewond raakte bij de steekpartij op de opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikje door Ambacht heeft dat zelf gedaan, zo zegt de politie. Na grondig onderzoek zou zijn gebleken dat de man zichzelf heeft verwond. 'S Middags kwam de melding binnen over de steekpartij. Direct daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is er ook een verdachte opgepakt. Die is volgens de lezing van de politie niet degene die de man gestoken heeft. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeage op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken. En actiegroepen Extinction Rebellion en Scientist Rebellion gaan dit weekend actie voeren tijdens het varend Corso in Maassluis. De komende dagen delen leden van groepen biologische bloemzaden uit en gaan ze in gesprek met bezoekers. Vannacht zijn er op meerdere plekken langs de route leuzen gespoten, zoals Corso is toxic. De actiegroepen maken zich zorgen over de pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt. Volgens de groepen zouden die pesticiden slecht zijn voor de biodiversiteit en de menselijke gezondheid. En technisch directeur Mark Rijl van Excelsior had vandaag een drukke dag in Rotterdam. Vandaag zijn er namelijk twee spelers gepresenteerd op Woudestein. Zo namen de Kralingers rechtsback Marlon van der Wetering over van FC Eindhoven. De 18-jarige rechtervleugelverdediger brak afgelopen seizoen door in de lichtstad en is international van Jamaica. Van der Wetering blijft tot 2029 bij Excelsior. En daarnaast werd er ook in de regio gekeken. Zo speelt middenvelder Daniel van Vianen volgend seizoen bij de Eredivisionist. Van Vianen maakte afgelopen twee seizoenen indruk bij FC Dordrecht, ondanks dat hij een groot gedeelte van het seizoen moest missen met een kruisbandblessure. Van Vianen tekent een contract tot en met 2029 met een optie voor nog een seizoen. Tot slot het weer. Vanavond plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
6: Drechtstad FM.
7: Would have believed. That it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats, Kick-Ass Radio.
8: Yeah. Bijna. Zulke goede voorbereidingen en dan toch een beetje feedback op de microfoon. Een beetje jammer. Welkom bij Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt. We zijn weer live ook bij TikTok. En natuurlijk op de radio Drechtstad FM wordt het live uitgezonden op de vrijdagavond. En als je dus op de zaterdagavond luistert, dan hoor je een herhaling. En dat kan ook bij Atos Radio zo zijn. Deze week heb ik weer een hele bomvolle show met heel veel nieuwe techno. En dat is... Dan ga ik lekker aan elkaar mixen, zoals elke week, door mezelf, dus Paul Henderson. Behalve als we een tv-uitzending hebben, meestal een gast hebben dan. Maar in dit geval hebben we dat niet. Dus ja, dan ga ik het gewoon lekker zelf doen. 2 uur lang techno op jouw radio.

gaan we even aankondigen. Goedenavond. Ja, we vliegen de tijd weer. We zijn op de radio en bij Twitch. Bij TikTok. Maar de tijd vliegt en het eerste uur zit er alweer bijna op van Basic Beats. Maar zometeen in het tweede uur hebben we nog heel veel meer nieuwe muziek. Nieuwe techno. De meeste is niet eens een paar dagen oud. Dus even een paar minuutjes naar het nieuws. En dan zometeen weer terug met heel veel nieuwe techno. Tot zo, na het nieuws.

0: van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
6: Drechtstad FM.
0: No one would have believed that it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
7: Ja, welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Ja, we gaan dit uur ook weer helemaal los met de techno. Iets meer uptempo als je hoort. dan het eerste uur. En dat doen we eigenlijk gebruikelijk altijd in het tweede uur. Maar het is des te mooier. Een behoorlijke bakbekussing komt er voorbij. We beginnen gelijk goed dus met D-Cold. Die heeft een repaint mix gemaakt van een Gen. Die is gemaakt door Gavin Gall. Oorspronkelijk artiest. En daar beginnen we dus mee. Lekker blijven luisteren. Basic Beats bij jou. Radio.

Maar dan vliegt de tijd weer, want het zit er alweer bijna op voor Basic Beats voor deze week. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk, want dan wordt het nog herhaald bij de op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. Verder kan je het ook wel terugluisteren, ook via uitzendingen gemist van Atos Radio en RTV Papendrecht. Het YouTube-kanaal van TV Papendrecht hebben we ook eens een keer een aantal shows, wat visuals op de achtergrond, kan je ook nog eens een keer terugkijken. Ook met gast-dj's, hartstikke leuk. Als je daar toch bent, dan follow en weet ik wat. Dus ook hebben we nog een website, www.basicbeats.nl. Daar kan je eigenlijk alle terugluistermogelijkheden terugvinden ook. Zo hebben we ook een Soundcloud en een eigen YouTube. En ook nog een Twitch TV, maar goed, daar zitten we nu even niet. Omdat we nu op TikTok zitten. Voor de radio zeg ik bedankt voor het luisteren. En voor TikTok, bedankt voor het kijken. Deze gaat nog even door, ik kan er nog eentje achteraan mixen. We zien wel. Graag tot de volgende keer.

0: van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond, plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog, de temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Energy of Trance.
6: Drechtstad FM.
7: Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
8: Welcome to episode 406. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring you the energy of trance music for Weekend Boost. This week, great start with the Extance mix of Subtle Gravity by Jamie Mudd. Next, the Extance mix of Less Hate, More Love by Sun Lounger, Mox, Salem and 88 Birds. And Metten, UFO and Bobby with the Extance mix of Temple of Aeos. And and of course a special track of the week and lots more great tracks select for you. Open Joy and stay tuned.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4.484 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: TNT.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Dat is studio time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor hem eigenlijk ontiegelijk hard.
1: Ja, zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook al aardig binnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen,
0: ja.
2: Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
1: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
1: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het.
0: Uh-huh.
2: En dat betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je. Waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk. Uh-huh. Op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben jij ooit begonnen als solo-artiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert dat heet orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, okay, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, okay. Kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album.
0: Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja, ja, die klinkt beter.
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde, waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keer ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met die ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar ja, dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnenkomt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. Uh-huh. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja.
1: Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan nog bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt wel, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je een praatje hebt, ja, dat gaat meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien de vraag hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet of je die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, je komt elkaar tegen, wat je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Weet je? Toen ik als puber daarna luisterde, dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow. Dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaans met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
0: Uh-huh. Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je prop hem klaarstaan?
2: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je die een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, want dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Night Airway, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebt. Dus natuurlijk allemaal met zo'n halsen en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen. En later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat hebben ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma. Ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij. De drie gasten zo. Dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie onze eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk zijn met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. Dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari of februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zal de komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Record Planet Record in Eindhoven in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag nog naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En ja, dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Ja. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hey. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders als gitaar.
1: Ja.
0: Okay.
1: Knik eens over Toms.
0: Ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want, nou ja, goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met de Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. Ja, en werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan zet, dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat. Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar ja, meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook echt vlak voor zijn dood. Ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En ja, daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele.
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus ja. Ja, gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Ja, dankbaar ervoor.
0: Oké. Nou, laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral ook toen ik dat nummer luisterde. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, ja, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt. Om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen Melody en ik al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja, de tweede in ieder geval. Hallingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Maanden voor de... het is toch wel een periode zijn we erbij geweest. Ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem... aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Ja,
2: komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, en dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van de Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan, maar daar kan ik nog niet te veel

0: eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met de Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
1: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
0: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie, hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar,
1: dat wel, maar heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
0: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waren dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria, hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerlijk zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar een next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje verhuld dat het even aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen, hè. En dat is dan de productie, zeg maar. Dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè, van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
1: Nee, dat ook. Daar was ik helemaal niet bang voor.
0: Nee, hoor, maar nou, nee. Ja, bedoel je. Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
1: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
0: Ja, in alles. Nou ja, zeker.
1: Maar
0: ja.
1: Het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
0: Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
0: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, ik. Dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
2: Nee, welk nummer?
0: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien. Daar gaan we. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in.
1: Future Invention?
0: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
1: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, bedoeld, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit. We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je echt... Je hebt coulisses natuurlijk, dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan, dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's spieken. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... Ja, een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat het, Hallux bij mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Dus, anders spelen als dat...
1: Dat is zeker waar. Dus het is een heel ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd... Is er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal... als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merch tent... om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxeun gezegd... maar Mark, die speelt... Die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt... Die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar we horen over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Of, ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar ja, dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4, 5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, oh man. Ja, dat zou. Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Ja, anders is het klaar. En, dus daar dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk. Graag zelfs, ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Het was deze week voor TNT, was dat zover. Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: van 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van Frenkie de Jong. De geboren Arkelaar bracht €4884 op voor het goede doel. Ook de shirts van morgen tegen Zweden zullen weer worden geveild. En de Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst inde sinds 2016 onrechtmatig dubbele belasting. Het gaat om Nederlanders die in Duitsland werkten en daar pensioen opbouwden. In Duitsland werd er al belasting betaald over dat pensioen. De Belastingdienst in Nederland deed dat vervolgens ook over de pensioenbedragen, waardoor de ouderen twee keer belasting betaalden over hetzelfde pensioen. De Hoge Raad tikt de Belastingdienst daar nu stevig voor op de vingers. Het geld dat de mensen te veel betaalden komt neer op zo'n 200 miljoen. En dan nog het weer vanavond. Plaatselijk een stevige onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af en klaart het op. De temperatuur zakt naar 18 à 19 graden. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onze regio tot 11 uur vanavond. Vanavond kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan er overlast ontstaan door zware windstoten en grote hagel. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien af. Daarnaast waarschuwt het KNMI ook voor een onaangename benauwde hitte door de combinatie van hoge luchtvochtigheid en de warmte. En de broers Cor en Brian P. uit Rotterdam hebben in het hoger beroep voor de moord op Onno Kuut 10 jaar en 3 maanden en 9 jaar en 7 maanden cel tegen zich horen eisen door het OM. Voor de andere twee verdachten is vrijspraak gevraagd. In maart 2009 werd het lichaam van Onno Kuut in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. De zaak kwam bekend te staan als de Tattoo Killerzaak, omdat zowel het slachtoffer als de vier verdachten dezelfde tatoeages op de rug hadden. De eis is opmerkelijk te noemen. Eerder werd tegen alle vier de verdachten levenslang geëist, maar werden ze allemaal vrijgesproken in eerste aanleg. En de shirts die door het Nederlands elftal zijn gedragen op het WK tegen Japan brachten op een veiling €59.069 op. Het overgrote deel van die opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk leverde het meest op. Daar werd €13.300 voor betaald. Het duurste shirt was van een regiogenoot was dat van